0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd.

0: Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is op zondag 16 augustus en begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ruud Zwart met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Karin ten Kate zang en Nina Boretti orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk zijn ook dit jaar weer de zomeravondconcerten op de maandagavonden in augustus. Het eerstvolgende concert is maandag 17 augustus om 8:30. Germen van de Plaats bespeelt het orgel en laat een 9-tal muziekstukken horen. Germen van de Plaats kwam al vroeg bij de regelmatige kerkgang onder de indruk van het meest veelzijdige instrument, het kerkorgel. Zijn vader herkende de mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de basisbeginselen van het notenschrift bij. Al op 9-jarige leeftijd begeleidde Gerwin de kerkdiensten van de gereformeerde kerk Vrijgemaakte Nieuwegein. En zijn talenten werden verder ontwikkeld door Jaap Zwart senior en Herman van Vliet. Herman is nu als vaste organist verbonden aan 2 kerkelijke gemeenten, Te IJsselmuiden en Nunspeet. En Gerwin is als dirigent verbonden aan een 5-tal koren. En hij maakte menige concertreis door Europa. Ook was hij vele malen te beluisteren op de radio en werkte mee aan diverse tv- en cd-opnamen. Braderie in Goed. Braderie al meer dan 40 jaar is de PKN van Schorl, Goed, Kampenduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken en boekenkraam zich weten te plaatsen tussen de patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in augustus van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Zaterdag is het feest van Maria ten Hemel opneming, 15 augustus. Dat is de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel en lichaam door God. In Italië is Maria ten Hemel opneming deze dagen, net zoals in vele andere katholieke landen, een vrije dag. In de Byzantijns-Orthodoxe kerken wordt 15 augustus ook gevierd als de ontslaping van de Moeder Gods. Het is een van de grootste feesten van de orthodoxie, voorafgegaan door een 14-daagse vaste. En de Oud-Katholieke kerk viert op 15 augustus het hoogfeest van het ontslapen van de heilige maagd Maria. Maria, een gedicht van Carlos de Soete. Maria. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, die om het even waar wordt vergeten en over het hoofd gezien. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, van wie niemand nog iets verwacht. Maria leeft in elke kleine mens, die niet berust bij minachting of onmacht, maar die, tenminste bij zichzelf, de hoop wakker houdt dat ook een neergeslagen mens ooit rechtop zal komen. Maria leeft in elke mens die weigert te verlammen in de angst en durft te geloven. In dat woord vrees niet, maar jouw wil Gods iets nieuws beginnen. Ieder mens kan in zijn leven de kiemen dragen van een nieuwe toekomst. Tot zover de agenda van de kerken in Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en een zomerse week toe.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberdaan.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De meisje op een elektrische mini-fatbike is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Oosterparkweg in Rugewaard. Ze verloor in de bocht de controle over haar fiets en botste tegen een lantaarnpaal. Het meisje liep meerdere verwondingen op en is naar eerste hulp met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De kaasmarkt in Alkmaar wordt vrijdag vanwege de verwachte hitte met een uur ingekort. De markt op het Waagplein duurt van 10 tot 11:30. Vrijdag wordt de heetste dag van de week en loopt de temperatuur op tot boven de 30 graden. Eind juni werd voor het eerst een vrijdagse kaasmarkt volledig afgelast vanwege de hitte. De gemeente adviseert bezoekers aan de markt om zich goed tegen de zon en warmte te beschermen. Alkmaarse jongeren hebben in 2 maanden tijd grotendeels zelf een nieuw skatepark gebouwd achter sporthal Oosterhout. Het oude park werd nauwelijks gebruikt en is met een beperkt budget omgebouwd tot Eastwood met 9 obstakels. Meerdere skaters werkten vrijwillig mee. Zondag wordt het park officieel geopend. Er zijn er wedstrijden voor skaters onder en boven de 16 jaar. Een 88-jarige vrouw op een driewieler is woensdagochtend aangereden op de Kruisemanlaan in Rugewaard, bij de rotonde met de middenweg. Een automobiliste verleende haar geen voorrang. De vrouw kwam ter val en werd door ambulancepersoneel onderzocht. Na een langdurige behandeling hoefde zij niet naar het ziekenhuis. Ze kon haar weg op de driewieler vervolgen. Maandag raakte op dezelfde rotonde ook al een fietser gewond. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Agenda.
1: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: TBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
1: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
0: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
2: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
0: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files nog in Noord-Holland deze donderdagochtend, maar wel een afsluiting, de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar is de verbindingsweg vanaf de A10 naar Den Haag dicht door een autobrand. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
6: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De wijzer op een elektrische mini-fatbike is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Oosterparkweg in Rugewaard. Ze verloor in de bocht de controle over haar fiets en botste tegen een lantaarnpaal. Het meisje liep meerdere verwondingen op en is na eerste hulp met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De man is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig fietsongeluk op de Kooimeerlaan in Alkmaar. De man fietste rond 6:30 met zijn twee kinderen toen hij bij een heuveltje de controle over zijn fiets verloor en hard ten val kwam. Hij liep onder meer verwondingen op aan zijn gezicht en is na behandeling door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de Schagenweg bij Oud-Karspel zijn woensdagmiddag kort na elkaar twee auto-ongelukken gebeurd. Bij het eerste ongeval rond 6:30 botsten twee auto's op elkaar en ontstond een flinke schade. En niemand hoefde naar het ziekenhuis. En even verderop volgde kort daarna een tweede aanrijding waarbij de schade beperkt bleef. De Schagenweg tussen Warmenhuis en Noord-Schouwoude werd tijdelijk afgesloten. Het Hoogheemraadschap heeft nog altijd last van rioolverstoppingen door ongewenst afval. Mensen blijven maandverband, tampons, condooms en zogenoemd oplosbare doekjes in de toiletpot gooien. Ook frituurvet en olie zorgen voor een dikke, aangekoekte bende. Het Hoogheemraadschap voert al enkele maanden de bewustwordingscampagne Unflushables. Onder andere met een vangspel bij evenementen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit,

ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
3: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
4: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
3: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
4: Oh, yeah.
3: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in één keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
1: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knoop het Koenplein 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de oprit bij de A10. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is op zondag 16 augustus en begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ruud Zwart met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Karin ten Kate zang en Nina Boretti orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk zijn ook dit jaar weer de zomeravondconcerten op de maandagavonden in augustus. Het eerstvolgende concert is maandag 17 augustus om 8:30. Germu van de Plaats bespeelt het orgel en laat een 9-tal muziekstukken horen. Germen van de Plaats kwam al vroeg bij de regelmatige kerkgang onder de indruk van het meest veelzijdige instrument, het kerkorgel. Zijn vader herkende de mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de basisbeginselen van het notenschrift bij. Al op 9-jarige leeftijd begeleidde Gerwin de kerkdiensten van de gereformeerde kerk Vrijgemaakte Nieuwegein. En zijn talenten werden verder ontwikkeld door Jaap Zwart senior en Herman van Vliet. Herman is nu als vaste organist verbonden aan 2 kerkelijke gemeenten, Te IJsselmuiden en Nunspeet. En Gerwin is als dirigent verbonden aan een 5-tal koren. En hij maakte een menige concertreis door Europa. Ook was hij vele malen te beluisteren op de radio en werkte mee aan diverse tv- en cd-opnamen. Braderie in Groet. Braderie al meer dan 40 jaar is de PKN van Schorel, Groet, Kampenduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oudgedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken en boekenkraam zich weten te plaatsen tussen de patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in augustus van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Zaterdag is het feest van Maria ten Hemel opneming. 15 augustus. Dat is de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel en lichaam door God. In Italië is Maria ten Hemel opneming deze dagen, net zoals in vele andere katholieke landen, een vrije dag. In de Byzantijns-Orthodoxe kerken wordt 15 augustus ook gevierd als de ontslaping van de Moeder Gods. Het is een van de grootste feesten van de orthodoxie, voorafgegaan door een 14-daagse vaste. En de Oud-Katholieke kerk viert op 15 augustus het hoogfeest van het ontslapen van de heilige maagd Maria. Maria, een gedicht van Carlos de Soete. Maria. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, die om het even waar wordt vergeten en over het hoofd gezien. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, van wie niemand nog iets verwacht. Maria leeft in elke kleine mens, die niet berust bij minachting of onmacht, maar die, tenminste bij zichzelf, de hoop wakker houdt dat ook een neergeslagen mens ooit rechtop zal komen. Maria leeft in elke mens die weigert te verlammen in de angst en durft te geloven. In dat woord vrees niet, maar jou wil Gods iets nieuws beginnen. Ieder mens kan in zijn leven de kiemen dragen van een nieuwe toekomst. Tot zover de agenda van de kerken in Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en een zomerse week toe.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Westerkoog en het Koenplein 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de oprit bij Amsterdam-Tuindorp. En nog een korte file op de A27 Utrecht richting Almere. Voor Almere Haven 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De 49-jarige Alkmaarder is veroordeeld voor het bezit van bijna 56.000 foto's en bijna 100 video's met kinderporno die hij in 7 jaar verzamelde. Hij krijgt 120 uur taakstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf. De rechtbank sprak hem vrij van het seksueel misbruik van een tienermeisje omdat daarvoor onvoldoende steunbewijs was. De man blijft de komende tijd wel onder toezicht. De kaasmarkt in Alkmaar wordt vrijdag vanwege de verwachte hitte met een uur ingekort. De markt op het Waagplein duurt van 10 tot 11:30. Vrijdag wordt de heetste dag van de week en loopt de temperatuur op tot boven de 30 graden. Eind juni werd voor het eerst een vrijdagse kaasmarkt volledig afgelast vanwege de hitte. De gemeente adviseert bezoekers aan de markt om zich goed tegen de zon en warmte te beschermen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 2 jaar cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, tegen een 57-jarige man uit Zwaag. Hij zou tussen 2004 en 2007 zijn jonge nichtje uit Alkmaar tijdens logeerpartijtjes seksueel hebben misbruikt. Het meisje was toen 4 jaar toen het begon. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 16 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De man ontkent en vraagt om vrijspraak. Het gerechtshof doet over 2 weken uitspraak. Een informatieavond in Heiloo over de plannen van de provincie met bedrijventerrein Boekelemeer en de Oosterzijpolder is dinsdag druk bezocht. Het werd georganiseerd door de lokale politieke partij Gemeentebelangen samen met Landschap Noord-Holland, Erfgoedvereniging Heemschut en de vogelwerkgroepen van Alkmaar en Midden-Kennemerland. De organisaties vrezen dat Landschaps- en Natuurbelangen het onderspit delven door de groei van het bedrijventerrein. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels en mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld. Dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Amsterdam Zuidoost een kleine 10 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein ook nog eens 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de verbindingsweg naar de A10. En tenslotte de N235 permanent richting Amsterdam. Voor Ilpendam 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De 49-jarige Alkmaarder is veroordeeld voor het bezit van bijna 56.000 foto's en bijna 100 video's met kinderporno die hij in 7 jaar verzamelde. Hij krijgt 120 uur taakstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf. De rechtbank sprak hem vrij van het seksueel misbruik van een tienermeisje, omdat daarvoor onvoldoende steunbewijs was. De man blijft de komende tijd wel onder toezicht. De kaasmarkt in Alkmaar wordt vrijdag vanwege de verwachte hitte met een uur ingekort. De markt op het Waagplein duurt van 10 tot 11:30. Vrijdag wordt de heetste dag van de week en loopt de temperatuur op tot boven de 30 graden. Eind juni werd voor het eerst een vrijdagse kaasmarkt volledig afgelast vanwege de hitte. De gemeente adviseert bezoekers aan de markt om zich goed tegen de zon en warmte te beschermen. Alkmaarse jongeren hebben in 2 maanden tijd grotendeels zelf een nieuw skatepark gebouwd achter sporthal Oosterhout. Het oude park werd nauwelijks gebruikt en is met een beperkt budget omgebouwd tot Eastwood met 9 obstakels. Meerdere skaters werkten vrijwillig mee. Zondag wordt het park officieel geopend. Er zijn er wedstrijden voor skaters onder en boven de 16 jaar. Een 88-jarige vrouw op een driewieler is woensdagochtend aangereden op de Kruisemanlaan in Herugewaard, bij de rotonde met de middenweg. Een automobiliste verleende haar geen voorrang. De vrouw kwam ter val en werd door ambulancepersoneel onderzocht. Na een langdurige behandeling hoefde zij niet naar het ziekenhuis. Ze kon haar weg op de driewieler vervolgen. Maandag raakt op dezelfde rotonde ook al een fietser gewond. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. De man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ciao.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De meisje op een elektrische mini-fatbike is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Oosterparkweg in Rugewaard. Ze verloor in de bocht de controle over haar fiets en botste tegen een lantaarnpaal. Het meisje liep meerdere verwondingen op en is na eerste hulp met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Een man is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig fietsongeluk op de Kooimeerlaan in Alkmaar. De man fietste rond 6:30 met zijn twee kinderen toen hij bij een heuveltje de controle over zijn fiets verloor en hard ten val kwam. Hij liep onder meer verwondingen op aan zijn gezicht en is na behandeling door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de Schagenweg bij Oud-Karspol zijn woensdagmiddag kort na elkaar twee auto-ongelukken gebeurd. Bij het eerste ongeval rond 6:30 botsten twee auto's op elkaar en ontstond een flinke schade. En niemand hoefde naar het ziekenhuis. En even verderop volgde kort daarna een tweede aanrijding, waarbij de schade beperkt bleef. De Schagenweg tussen Warmenhuis en Noord-Schouwoude werd tijdelijk afgesloten. Het Hoogheemraadschap heeft nog altijd last van rioolverstoppingen door ongewenst afval. Mensen blijven maandverband, tampons, condooms en zogenoemd oplosbare doekjes in de toiletpot gooien. Ook frituurvet en olie zorgen voor een dikke, aangekoekte bende. Het Hoogheemraadschap voert al enkele maanden de bewustwordingscampagne Unflushables. Onder andere met een vangspel bij evenementen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: 1538 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Gemeenten in de regio gaan verschillend om met het maaien tijdens de droogte. Door te maaien wordt de bodem meer blootgesteld aan warmte en uitdroging. Maar vaak staan maaiwerkzaamheden al langer ingepland. Alkmaar wijkt niet van die planning. In Dijk en Waard wordt zoveel mogelijk na de zomer gemaaid. In de boeggemeente wordt gekeken om de planning aan te passen om maaien bij droogte in de toekomst te voorkomen. Een man is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig fietsongeluk op de Kooimeerlaan in Alkmaar. De man fietste rond 5:30 met zijn 2 kinderen toen hij bij een heuveltje de controle over zijn fiets verloor en hard in val kwam. Hij liep onder meer verwondingen aan zijn gezicht op en is na behandeling door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje op een elektrische mini-fatbike is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Oosterparkweg in Heerhugowaard. Ze verloor in een bocht de controle over haar fiets en botste tegen een lantaarnpaal. Het meisje liep meerdere verwondingen op en is na eerste hulp met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een informatieavond in Heilo over de plannen van de provincie met bedrijventerrein Boekelemeer en de Oosterzijpolder is dinsdag druk bezocht. Het werd georganiseerd door de lokale politieke partij Gemeente Belangen, samen met Landschap Noord-Holland, erfgoedvereniging Heemschut en de Vogelwerkgroep van Alkmaar en Midden-Kennemerland. De organisaties vrezen dat landschaps- en natuurbelangen het onderspit delven voor de groei van het bedrijventerrein. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zijn een bergingswerkzaamheden aan de gang, want daar gebeurde een ongeluk. En je rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is op zondag 16 augustus en begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ruud Zwart met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Karin ten Kate zang en Nina Boretti orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de oud-katholieke kerk zijn ook dit jaar weer de zomeravondconcerten op de maandagavonden in augustus. Het eerstvolgende concert is maandag 17 augustus om 8:30. Germen van de Plaats bespeelt het orgel en laat een 9-tal muziekstukken horen. Germen van de Plaats kwam al vroeg bij de regelmatige kerkgang onder de indruk van het meest veelzijdige instrument, het kerkorgel. Zijn vader herkende de mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de basisbeginselen van het notenschrift bij. Al op 9-jarige leeftijd begeleidde Gerwin de kerkdiensten van de gereformeerde kerk Vrijgemaakte Nieuwegein. En zijn talenten werden verder ontwikkeld door Jaap Zwart senior en Herman van Vliet. Herman is nu als vaste organist verbonden aan 2 kerkelijke gemeenten, Te IJsselmuiden en Nunspeet. En Gerwin is als dirigent verbonden aan een 5-tal koren. En hij maakte menige concertreis door Europa. Ook was hij vele malen te beluisteren op de radio en werkte mee aan diverse tv- en cd-opnamen. Braderie in Goed. Braderie al meer dan 40 jaar is de PKN van Schorl, Goed, Kampenduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oudgediende blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moet de rommelmarkt, pannenkoeken en boekenkraam zich weten te plaatsen tussen de patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in augustus van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Zaterdag is het feest van Maria ten Hemel opneming, 15 augustus. Dat is de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel en lichaam door God. In Italië is Maria ten Hemel opneming deze dagen, net zoals in vele andere katholieke landen, een vrije dag. In de Byzantijns-orthodoxe kerken wordt 15 augustus ook gevierd als de ontslaping van de moeder Gods. Het is een van de grootste feesten van de orthodoxie, voorafgegaan door een 14-daagse vaste. En de oud-katholieke kerk viert op 15 augustus het hoogfeest van het ontslapen van de heilige maagd Maria. Maria, een gedicht van Carlos de Soete. Maria. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, die om het even waar wordt vergeten en over het hoofd gezien. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, van wie niemand nog iets verwacht. Maria leeft in elke kleine mens, die niet berust bij minachting of onmacht, maar die, tenminste bij zichzelf, de hoop wakker houdt dat ook een neergeslagen mens ooit rechtop zal komen. Maria leeft in elke mens die weigert te verlammen in de angst en durft te geloven. In dat woord vrees niet, maar jou wil Gods iets nieuws beginnen. Ieder mens kan in zijn leven de kiemen dragen van een nieuwe toekomst. Tot zover de agenda van de kerken in Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en een zomerse week toe.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in Noord-Holland op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen Bentveld en Zandvoort 2 kilometer met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Gemeenten in de regio gaan verschillend om met het maaien tijdens de droogte. Door te maaien wordt de bodem meer blootgesteld aan warmte en uitdroging. Maar vaak staan maaiwerkzaamheden al langer ingepland. Alkmaar wijkt niet van die planning. In Dijk en Baard wordt zoveel mogelijk na de zomer gemaaid. In de boeggemeente wordt gekeken om de planning aan te passen om maaien bij droogte in de toekomst te voorkomen. Een man is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig fietsongeluk op de Kooimeerlaan in Alkmaar. De man fietste rond 6:30 met zijn 2 kinderen toen hij bij een heuveltje de controle over zijn fiets verloor en hard in val kwam. Hij liep onder meer verwondingen aan zijn gezicht op en is na behandeling door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De kaasmarkt in Alkmaar wordt vrijdag vanwege de verwachte hitte met een uur ingekort. De markt op het Waagplein duurt van 10 tot 11:30. Vrijdag wordt de heetste dag van de week en loopt de temperatuur op tot boven de 30 graden. Eind juni werd voor het eerst een vrijdagse kaasmarkt volledig afgelast vanwege de hitte. De gemeente adviseert bezoekers aan de markt om zich goed tegen de zon en de warmte te beschermen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 2 jaar cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk tegen een 57-jarige man uit Zwaar. Hij zou tussen 2004 en 2007 zijn jonge nichtje uit Alkmaar tijdens logeerpartijtjes seksueel hebben misbruikt. Het meisje was 4 toen het begon. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 16 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De man ontkent en vraagt om vrijspraak. Het gerechtshof doet over 2 weken.

0: Staatsagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: There's no going back.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij inspecties van de dijken in Noord-Holland zijn scheuren vastgesteld. Onder meer in West-Grafdijk vertonen binnendijken ernstige schade door de droogte. Kleine scheuren kunnen volgens het waterschap worden hersteld met kleikorrels. Voor grotere scheuren is een uitgebreide onderzoek nodig. Het waterschap nam deze week al maatregelen om de droogte tegen te gaan. De verwachting is dat de gevolgen nog maandenlang merkbaar zullen zijn. De zonsverduistering van woensdagavond heeft voor veel drukte gezorgd op de wegen van en naar de kust. Veel mensen wilden de zonsverduistering aan het strand bekijken. In de kustplaatsen waren al gauw weinig parkeerplekken meer te vinden. Ook de verschillende busverbindingen hadden met de drukte te maken. Na de zonsverduistering konden veel reizigers niet meer mee terug, omdat de bussen te vol zaten. De 49-jarige Alkmaarder is veroordeeld voor het bezit van bijna 56.000 foto's en bijna 100 video's met kinderporno die hij in 7 jaar verzamelde. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur en een half jaar voorwaardelijke celstraf. De rechtbank sprak hem vrij van het seksueel misbruik van een tienermeisje, omdat daarvoor onvoldoende steunbewijs was. De man blijft de komende tijd onder toezicht. Op de Schagenweg bij Oud-Karspel zijn woensdagmiddag kort na elkaar 2 ongelukken gebeurd. Bij het eerste ongeval rond 5:30 botsten 2 auto's op elkaar en ontstond flinke schade. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Even verderop volgde kort daarna een tweede aanrijding waarbij de schade beperkt bleef. De Schagenweg tussen Warmenhuizen en Noord-Schaarwoude werd tijdelijk afgesloten. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: uitgaansagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker één dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte, veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Gemeenten in de regio gaan verschillend om met het maaien tijdens de droogte. Door te maaien wordt de bodem meer blootgesteld aan warmte en uitdroging. Maar vaak staan maaiwerkzaamheden al langer ingepland. Alkmaar wijkt niet van die planning. In Dijk en Baard wordt zoveel mogelijk na de zomer gemaaid. In de boeggemeente wordt gekeken om de planning aan te passen om maaien bij droogte in de toekomst te voorkomen. Een man is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig fietsongeluk op de Kooimeerlaan in Alkmaar. De man fietste rond 6:30 met zijn twee kinderen toen hij bij een heuveltje de controle over zijn fiets verloor en hard in val kwam. Hij liep onder meer verwondingen aan zijn gezicht op en is na behandeling door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje op een elektrische mini-fatbike is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Oosterparkweg in Heerhugowaard. Ze verloor in een bocht de controle over haar fiets en botste tegen een lantaarnpaal. Het meisje liep meerdere verwondingen op en is na eerste hulp met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een informatieavond in Heilo over de plannen van de provincie met bedrijventerrein Boekelemeer en de Oosterzijpolder is dinsdag druk bezocht. Het werd georganiseerd door de lokale politieke partij Gemeente Belangen, samen met Landschap Noord-Holland, erfgoedvereniging Heemschut en de Vogelwerkgroep van Alkmaar en Midden-Kennemerland. De organisaties vrezen dat landschaps- en natuurbelangen het onderspit delven voor de groei van het bedrijventerrein. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting van de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad Bataviastad is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via Amsterdam. En vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloos staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De N307 Hoorn richting Kampen is dicht tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Dat komt door een ongeluk. Je kan omrijden via Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij inspecties van de dijken in Noord-Holland zijn scheuren vastgesteld. Onder meer in West-Grafdijk vertonen binnendijken ernstige schade door de droogte. Kleine scheuren kunnen volgens het waterschap worden hersteld met kleikorrels. Voor grotere scheuren is een uitgebreider onderzoek nodig. Het waterschap nam deze week al maatregelen om de droogte tegen te gaan. De verwachting is dat de gevolgen nog maandenlang merkbaar zullen zijn. Een man is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig fietsongeluk op de Kooimeerlaan in Alkmaar. De man fietste rond 5:30 met zijn twee kinderen toen hij bij een heuveltje de controle over zijn fiets verloor en hard in val kwam. Hij liep onder meer verwondingen aan zijn gezicht op en is na behandeling door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De kaasmarkt in Alkmaar wordt vrijdag vanwege de verwachte hitte met een uur ingekort. De markt op het Waagplein duurt van 10 tot 11:30. Vrijdag wordt de heetste dag van de week en loopt de temperatuur op tot boven de 30 graden. Eind juni werd voor het eerst een vrijdagse kaasmarkt volledig afgelast vanwege de hitte. De gemeente adviseert bezoekers aan de markt om zich goed tegen de zon en de warmte te beschermen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 2 jaar cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk tegen een 57-jarige man uit Zwaar. Hij zou tussen 2004 en 2007 zijn jonge nichtje uit Alkmaar tijdens logeerpartijtjes seksueel hebben misbruikt. Het meisje was 4 toen het begon. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 16 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De man ontkent en vraagt om vrijspraak. Het gerechtshof doet over 2 weken uitspraak. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De

0: bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 richting Amersfoort. Tussen Muiden en Naar de Vesting staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Op de A4 richting Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 25 minuten vertraging. Dat komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden via Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

donderdagmiddag, Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Dit is de Good Afternoon Show. We openen met Matt Bianco en Yeah Yeah. Het is weer prachtig weer buiten. Waarschijnlijk zit je in de tuin. Blijf er ook vooral zitten en geniet van de mooie zomerse muziek die voorbij komt. Zoals deze van Heckel en Spito. Hier is de

Lou Bega, de grote zomerhit van jaren geleden. En dat was de Mambo Number 5. Hier bij Radio Tante voor de Kust en Duinstreek. En we vieren gewoon één groot feest. Gaan we doen met Frans Bauer en een ons geluk.

0: beter.
1: Chris Cross Amsterdam samen met Nielsen. En je hoorde Ik sta jou beter hier bij Radio 80 voor de Kust en Duimstreek. Nu met White Lion. Scoorde één grote hit in Nederland. Maar wat voor één. Hier is Cry for Freedom.

Daniel Bovy samen met Roy Rocks en Nelson Moray. You're the Love Me hier bij Radio 80. Mag nu luisteren naar Chapel Roan. Hier is The Subway.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
9: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 25 minuten vertraging. En een ongeluk op de A9 richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot staat 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De linker rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij inspecties van de dijken in Noord-Holland zijn scheuren vastgesteld. Onder meer in West-Grafdijk vertonen binnendijken ernstige schade door de droogte. Kleine scheuren kunnen volgens het waterschap worden hersteld met kleikorrels. Voor grotere scheuren is een uitgebreider onderzoek nodig. Het waterschap nam deze week al maatregelen om de droogte tegen te gaan. De verwachting is dat de gevolgen nog maandenlang merkbaar zullen zijn. De zonsverduistering van woensdagavond heeft voor veel drukte gezorgd op de wegen van en naar de kust. Veel mensen wilden de zonsverduistering aan het strand bekijken. In de kustplaatsen waren al gauw weinig parkeerplekken meer te vinden. Ook de verschillende busverbindingen hadden met de drukte te maken. Na de zonsverduistering konden veel reizigers niet meer mee terug, omdat de bussen te vol zaten. Alkmaar maakt kans op een internationale prijs voor het vergroenen van de stad. De stad is een van de 3 finalisten bij de World Green City Awards en de enige Nederlandse finalist. 5 projecten zijn ingezonden, waaronder de groene parkeerplaats aan de Arubastraat en het bolwerk bij de molen van Piet. Ze helpen tegen hitte en wateroverlast en zijn goed voor de natuur. In oktober wordt in Hongkong bekend of Alkmaar wint. Op de Schagenweg bij Oud-Karspel zijn woensdagmiddag kort na elkaar 2 ongelukken gebeurd. Bij het eerste ongeval rond 5:30 botsten 2 auto's op elkaar en ontstond flinke schade. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Even verderop volgde kort daarna een tweede aanrijding waarbij de schade beperkt bleef. De Schagenweg tussen Warmenhuizen en Noord-Schaarwoude werd tijdelijk afgesloten. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Gewoon zo'n lekkere gouden ouwe. Kan ook helemaal geen kwaad op deze donderdagmiddag. Je hoort de Anne Murray en Walk Right Back. We gaan nu luisteren naar Bruno Mars. Here is Just The Way You Are. In de Good Afternoon Show op deze warme donderdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

You're the 24 Golden samen met Ian Dior en Mood hier bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar de Hot House Flowers uit de jaren 80. Hier is Don't Go. Gaan wij ook zeker niet doen, want we zijn tot 6 uur op deze donderdagmiddag bij je met de Good Afternoon Show.

Alex Warren en de Fever Dream hier bij Radio 80. Zomerse muziek op de radio, want we heten niet voor niks Zomer Radio 80. Gaan we nu doen in de vorm van Eros Ramazzotti. Dit is P. Bello Costa.

Zo mierzoet. Het glazuur springt bijna van je tanden af bij het horen van M2M met Don't Say You Love Me. Hey, we gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Laat je radio alsjeblieft aanstaan, want hier komen die mooie platen voorbij. Zoals deze van Jonas Blue en Jay.

0: maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen duurt er 10 minuten langer over door een bermbrand. Op de A9 richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot een 30 minuten vertraging. Het komt door een eerder ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A10, de ring noord richting Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd in de Zeeburgtunnel. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een 30 minuten vertraging. En tot slot de N246, Beverwijk richting West-Grafdijk. Tussen Markenbinnen en de aansluiting met de N244, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Bart.
4: Hello?

Kill the Cat en Name and Number uit de tijd dat je nog van die antwoordapparaten had. Weet je het nog? Met zo'n bandje erin. En dan kon je Name and Number inspreken en dan werd je weer teruggebeld. Nou ja, zo ging dat in die tijd. Tegenwoordig heet dat natuurlijk gewoon voicemail. Dit is de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag. Tot aan 6 uur fijne muziek om jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Somber, My Body.

mooie muziek op de radio. Van Live and the River. Ibe Radio 80, die tegenwoordig ook in Nederland een beetje uitgedroogd raakte. Vanwege de regentekort. Het schijnt dat het dinsdag weer gaat regenen. Zal het wel weer goed zijn voor het tuintje, zullen we dan maar zeggen. Tot die tijd alleen maar veel zomerzon en zomerse muziek op Zomer Radio 80. Zoals deze van Blackpink. Hier is Jump in the Good Afternoon Show. Op deze warme

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 60 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. Voor de Zeeburger Tunnel is een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 40 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad staat nu 2 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En tot slot de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer staat 10 kilometer file met een 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Gemeenten in de regio gaan verschillend om met het maaien tijdens de droogte. Door te maaien wordt de bodem meer blootgesteld aan warmte en uitdroging. Maar vaak staan maaiwerkzaamheden al langer ingepland. Alkmaar wijkt niet van die planning. In Dijk en Waard wordt zoveel mogelijk na de zomer gemaaid. In de boeggemeente wordt gekeken om de planning aan te passen om maaien bij droogte in de toekomst te voorkomen. In een woning aan de Schelde in Heerhugowaard is donderdagochtend brand geweest. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen op de brand af en die woedde op de bovenste verdieping van een klein appartementencomplex. Uiteindelijk bleek 1 hoge drukspuit voldoende te zijn om het vuur te blussen. Wat er in brand stond is nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Verschillende sluizen in de regio zijn vanaf donderdagmiddag gesloten voor de pleziervaart. Met het sluiten van de sluizen hoopt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de inlaat van zout water te beperken. Het gaat onder meer om de Schermersluis en de sluizen bij Den Helder. De sluizen gaan niet helemaal dicht, de beroepsvaart moet wel kunnen passeren. Pleziervaart kan op zo'n moment wel mee door de sluis, maar de wachttijden zijn langer. Een informatieavond in Heilo over de plannen van de provincie met bedrijventerrein Boekelemeer en de Oosterzijpolder is dinsdag druk bezocht. Het werd georganiseerd door de lokale politieke partij Gemeente Belangen, samen met Landschap Noord-Holland, erfgoedvereniging Heemschut en de Vogelwerkgroep van Alkmaar en Midden-Kennemerland. De organisaties vrezen dat landschaps- en natuurbelangen het onderspit delven voor de groei van het bedrijventerrein. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een 30 minuten is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Wang Chung scoorde in de jaren 80 één hit in Nederland. En dat was deze Dance All Days, maar wel een gave. We gaan nu luisteren naar Geigo samen met Kyla LaGrange. Dit is Cut Your Teeth.

De Belgische Meteor met Hanna May en Wat wil je van mij hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We dalen af naar de jaren 80. Doen we met een iconische band. Ze luisteren naar de naam ABC. Hier is King Without a Crown.

Dekker, superstar. Bedankt jullie voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show. De warme editie van donderdagmiddag 13 augustus. Zometeen veel plezier met de donderdagdate.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning.

0: fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep losgeld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je nog op de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Eerder gebeurde er een ongeluk in de Zeeburgertunnel. Daardoor staat er nog 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. En op de A27, Utrecht richting Almere, heb je tussen Hilversum en Huizen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Overal ter wereld te ontvangen.
4: Voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: En dan nu, de donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven

0: ben je weer.
1: Frank Ruiten.
0: Wat goed, we zijn er weer.
1: De donderdagdate.
0: Dit is de donderdagdate, onze vaste afspraak. En dat betekent dat je dit soort lekkere feel-good muziek krijgt, zoals Kitty Grant en Glad to Know You. Maar vooral ook inspirerende talks over gezond leven en het laatste gezondheidsnieuws. Met vandaag als gast toevallig allemaal 4 orthomoleculaire therapeuten of docenten. Dat zijn Wouter de Jong over het saffraanextract. We spreken met Mohamed Boularier over de relatie tussen trauma's en je gezondheid. En Lianne Maan is hier met informatie over het bioritme en het darmmicrobioom. En we hebben contact met orthomoleculair docent Yvonne van Sticht over veiligheid. Dat lijkt een beetje natuurlijk op trauma's hebben en je gezondheid. Dus blijf er lekker bij.
2: Donderdagdate is Gezondheidsnieuwsradio.
0: Hier is de Chaplin Band.

0: Gezellige boel daar. De party. Klinkt goed, hè? Dit is trouwens echt een Nederlandse band. Lekker nummer van The Chaplin Band.
1: Dit is de donderdagdate met gezondheidsnieuws.
0: Ja, inderdaad. Daar heb ik nog een dingetje voor.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Onderzoekers hebben ontdekt dat mitochondriën uit gegeten planten, zoals kurkuma, onze darmbarrière kunnen passeren en zich in de hersenen kunnen nestelen om daar de functie van onze eigen celenergiecentrales te verbeteren. Deze plantaardige mitochondriën smelten samen met die van ons immuunsysteem in de hersenen, waardoor schadelijke oxidatieve stress afneemt en mogelijk de energieproductie weer op peil komt. Bij oude muizen leidde deze orale inname tot een omkering van leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang, en dat wijst op een volledig nieuw mechanisme waarbij voeding direct onze celbiologie herprogrammeert. Ja, dat is natuurlijk fascinerend, maar het blijft de vraag of dit effect groot genoeg is om de levensverwachting significant te verlengen, of dat het vooral bevestigt hoe krachtig een gezonde levensstijl is. Toch opent het de deur naar toekomstige therapieën waarbij geïsoleerde plantaardige mitochondriën als medicijn worden ingezet om veroudering en neurodegeneratieve ziekten te bestrijden. Oké, ja, dat gaat alsof een plantaardige mitochondriën, zoals in kurkuma. Er zijn er nog veel meer natuurlijk.
3: Your DJ, Frank Reuters.
0: Ja, zometeen hier, Wouter de Jong. Wordt dan moleculair therapeut. Over het saffraanextract. Er zitten ook kleurstoffen in die goed zijn voor onder andere je stemming. Dat horen we zo. Dit is eerst een van mijn favorieten. Dit is Chico de Barge. Chico, hè? Een van de familie van de Barge.

0: nu met Wouter de Jong van Proactive Medicine. Hallo Wouter.
1: Hoi Frank.
0: Voor het boosten van je stemming weet ik dat Sint-Janskruid absoluut werkt. Daarnaast is aangetoond dat de safraan kan werken. Ik weet wel, het is een heel erg dure middel. En ik bedoel, werken als een soort natuurlijk antidepressivum.
1: Mm-hmm.
0: Wat heb jij ontdekt over de effecten en de werking van safraan, de Crocus sativus?
1: Nou, precies die naam. Het is de crocus, dus je hebt het plantje. En de stampers daarvan, dus die krokussen, die worden met de hand geplukt. Dat is heel arbeidsintensief. En ik weet dat een kilo gedroogde safraan duurder was dan een kilo goud. Nou, of dat nu nog het geval is, weet ik niet, want goud is heel erg gestegen. Maar het is in ieder geval een heel duur kruid. Ja, en die mooie stampers, die worden gewoon gebruikt in zakjes in de supermarkt om te gebruiken voor koken of toevoegen aan rijst of noem maar op. Maar dan, ja, wat minder mooie stampers, waar natuurlijk gewoon wel werkzame stoffen in zitten, daar worden dan extracten van gemaakt. En daar worden supplementen van gemaakt, voedingssupplementen. Nou, net als lycopene uit tomaten en beta-carotene uit wortels zit hier ook een antioxidant in, een pigment, waardoor het ook goed is voor je ogen. Dus niet alleen maar luteïne en zeaxanthine en astaxanthine is van belang, maar ook de kleurstoffen in safraan, die de rijst geel maken, die zijn ook goed voor je ogen. En daarnaast, die stoffen die erin zitten, de crocines en nog wat andere stoffen, werken ook op neurotransmitters, waardoor je je prettiger kunt voelen, vrolijker kunt voelen. En het mooie daarvan is, Sint-Janskruid doet dat ook, alleen dat mag je niet samen inzetten met antidepressiva of antipsychotica. En safraan, dat kan je gewoon naast de reguliere medicijnen inzetten. Daar zijn studies mee gedaan. Dat heeft geen wisselwerking of interacties. Misschien wel met andere medicatie. Dat zou je altijd even na moeten zoeken. Maar in ieder geval met antidepressiva, de SSRI's en dergelijke, wordt het gewoon ernaast ingezet. Nou, stel je hebt iemand die slikt antidepressiva. Die gaat een safraan-extract ernaast gebruiken. Gaat ook werken aan leefstijl, meer naar buiten, gezonder eten, noem maar op. Gaat de antidepressiva afbouwen. Dus niet stoppen, maar afbouwen. Blijf wel doorgaan met de safraan. En dan zou je daar misschien wel vanaf kunnen komen. En dat is natuurlijk mooi, want safraan heeft geen bijwerkingen. Alleen maar gunstige effecten. En de antidepressiva kunnen ook heel wat bijwerkingen hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus zo zou je het kunnen inzetten.
0: Nou, is natuurlijk een nadeel dat het een extreem duur kruid is. Hè, vanwege wat je net al zegt. Het wordt met de hand geplukt, die kleine stampertjes.
1: Ja.
0: Kan je nou ook een zeer lage dosering innemen waarbij het toch nog effect heeft op je stemming en aanmaak van bijvoorbeeld serotonine?
1: Absoluut, want de studies die zijn gedaan met een safraan-extract van 20 of 40 milligram. Dus dat is een hele lage dosis. Geen gram, maar milligram. Een duizendste van een gram. Dat zijn ook hele kleine mini-capsuletjes die kinderen ook heel makkelijk kunnen slikken. Je kan ook de capsulehelften uit elkaar halen dat je het oplost ergens in. Zelfs dat iemand niet weet dat hij het slikt, dat je het gewoon door voedsel doet. Dus zelfs een hele lage dosis heeft al een effect.
0: Ja, dat is aangetoond.
1: Ja, en ik zou wel gaan voor die extracten, want safraan gewoon kopen en daar thee van zetten of het verwerken in gerechten, dat is helemaal prima, dat kan je ook doen. Alleen je weet dan natuurlijk niet hoeveel milligram werkzaam stof je binnenkrijgt. En die studies zijn wel echt gedaan met van die gepatenteerde safraanextracten. Dus dat er zo'n R'tje bij staat van registered. En dan is het gestandardiseerd op 2,5 of 3,5% crocine of iets dergelijks. Dat moet je dan even nakijken. Maar daarom zou ik wel voor zo'n extract gaan.
0: Hoe kan dat nou eigenlijk dat het gepatenteerd is? Want het is natuurlijk gewoon een middel uit de natuur. Hoe kunnen ze dan die R ervan maken, zeg maar, dat het toch erg uniek is en dat ze daar onderzoek hebben gedaan en dat niemand anders dat kan uitbrengen? Hoe kan dat nou?
1: Ja, ze hebben dan die safraanstampers en daar maken ze bijvoorbeeld een waterig extract van. Of ze maken een alcohol-extract of ze maken een maceraat, dus met olie. En dat standaardiseren ze dan op bepaalde werkzame stoffen. Net als dat Coca-Cola, ja, dat is gestandardiseerd op een bepaalde hoeveelheid cafeïne. Of een bepaalde zuurgraad. Dat je elke keer bij elke batch hetzelfde hebt. Kijk, de safraanoogst van 2023 had misschien heel andere werkzame stoffen dan van 2025. Maar bij het extraheren zorgen ze dus dat er altijd 2,5% van die bepaalde werkzame stof in zit. Ja, en dat extractiemodel, dat hebben ze dan gepatenteerd met, weet ik veel, CO2-extractie of onder lage temperaturen of gedroogd kruid en dan extraheren of juist een vers kruid bevriezen en dan met verschillende alcohollageringen dan extraheren. Daar zijn allerlei methodes en technieken voor.
0: En die hebben ze gewoon een beetje verborgen voor zichzelf gehouden en niet onthuld.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet of dat openbaar is. Kijk, als iets gepatenteerd is, dan kun je natuurlijk wel het patent opzoeken. Het patent zou bijvoorbeeld kunnen zijn, wij maken enkel gebruik van verse stampers. En wij extraheren het eerst met 70% alcohol. Dan het residu wat overblijft doen we met 60% alcohol. En het andere residu, daar maken we een heet waterextract van. Dat alles gooien we bij elkaar en dan komen we uit op 3,5% crocine of zoiets. Dat het patent is. En dat andere maatschappijen wel een extract mogen maken, maar niet volgens dat gepatenteerde proces.
0: Blijft een beetje bijzonder, maar goed, ik snap dat ze patenteren. Want anders kan je natuurlijk het nooit onderzoeken, want niemand kan en wil dat dan betalen. Zo'n goed opgezet onderzoek. Is er nog iets waarbij je om moet letten qua innemen of gebruik maken van safraan? Is er nog een interactie bekend met andere medicatie? Je zei al van waarschijnlijk niet, hè?
1: Nou, misschien wel met andere medicijngroepen, hoor. Dat zou je altijd even kunnen nakijken bij je apotheek of een apotheek die daarin gespecialiseerd is. Wat ook zo is, is dat een hele mooie stof die je ernaast nog kunt zetten, dus een stek maken, dat is safraanextract met L-theanine. Want ook L-theanine is onderzocht samen met medicijnen. En dat werkt ook fantastisch bij depressies en ook majeure depressies. Dus ik vind eigenlijk safraanextract met L-theanine, dat vind ik eigenlijk 1 plus 1 is 3.
0: Ja, L-theanine is een aminozuur dat een rustgevende werking heeft.
1: Ja, het komt uit groene thee. Dus het is niet groene thee, maar als je groene thee drinkt, dan zit daar ook een beetje L-theanine in.
0: Het is toch een aminozuur?
1: Ja, een aminozuurachtige. Maar nou, het klopt dat het een aminozuur is, maar het wordt niet ingebouwd. Bijvoorbeeld leucine of tryptofaan wel. Maar dit is niet een humaan aminozuur wat ingebouwd wordt. Net als taurine.
0: Ja. Mooi, dankjewel voor de informatie, Wouter.
1: Ja, graag gedaan.

0: beetje anders dan jij misschien gewend bent. De Sand Dollar Mix van The Tide Is High was dat. En daarin nu wat nieuws.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Het vermijden van plastic verpakkingen, ook plastic kokerij en verzorgingsproducten gedurende 1 week leidt tot een meetbare daling van schadelijke stoffen zoals BPA en phthalaten in het lichaam. Vooral het eten van voedsel dat niet in contact gekomen is met plastic blijkt effectief om de blootstelling aan deze chemicaliën snel te verlagen. Hoewel de concentraties in de urine daalden, is het nog onduidelijk of dit ook op de lange termijn zich vertaalt naar betere gezondheidscijfers, zoals een lagere kans op diabetes. Bovendien blijken phthalaten soms ook via onverwachte routes het lichaam binnen te komen, zoals via bewerkte zuivel of specerijen. En dat maakt het volledig vermijden lastig. Straks hebben we hier Mo met Boelaar hier over de relatie tussen trauma's die je kan hebben meegemaakt in je leven en de gezondheid. Dat zometeen. Eerst de band Shark and Let's Get Cracking.
2: Your musical evolution has ended. We control the sound. It's time you all got down. We bring you Electrophonic.

0: Contact met Mohamed Boularier, docent orthomoleculaire therapie. Hallo Mohamed.
1: Hey, hallo, goedemiddag Frank.
0: Ik spreek veel jongeren, cliënten. En bijna allemaal hebben ze een soort van vorm van trauma. Waarbij het ook gaat om bijvoorbeeld flink gepest zijn. Leiden tot een negatief zelfbeeld wat ze altijd nog meenemen in latere jaren. Ja, en de invloed van trauma op onder andere je mentale gezondheid is enorm. Maar het heeft veel meer effecten, toch?
1: Ja, zeker als je in de literatuur kijkt, dan zijn er echt ontzettend veel ook langdurige gevolgen in het latere leven. Eén daarvan is dat wanneer iemand heel veel stress heeft gedurende de jeugd, dan maakt die persoon in het latere leven veel meer en sneller ontstekingsstofjes aan. En daar kun je naar verschillende manieren naar kijken, maar belangrijk is eigenlijk dat het zenuwstelsel, als het ware, heel snel, die is continu alert en heel snel aanstaat. Dus die mensen die vaak zie je dat ze sneller stress ervaren. En als jij als het ware continu aanstaat, dan zorgt ervoor dat jouw zenuwstelsel niet goed kan schakelen tussen inspanning en ontspanning. Dus tussen je sympathicus en je parasympathisch zenuwstelsel. Nou, wat je dan krijgt, dus als dat zenuwstelsel als het ware ontregeld is, dan heeft dat ook een invloed op je darmen. Want wat doet het lichaam bij stress? Dan wordt de doorlaatbaarheid van de darmen vergroot. Want het lichaam dan denkt dan, hey, er is stress. Ik wil ervoor zorgen dat er meer glucose vanuit de darm in de bloedbaan komt. Waarom doet het lichaam dat? Zodat je snel kunt wegrennen, bijvoorbeeld van een roofdier. Dus vanuit dat principe redeneert het lichaam. Nou, dat is op zich een heel mooi evolutionair overlevingsmechanisme. Maar je kunt je voorstellen dat als iemand continu onder druk staat, dat die doorlaatbaarheid van de darm continu vergroot is, dat er niet alleen glucose van de darm in de bloedbaan komen, maar vaak ook bacteriële resten, zogenaamde lipopolysaccharides. Nou, en die lipopolysaccharides, die dragen weer bij aan zogenaamde laaggradige ontstekingen. En die laaggradige ontstekingen, die worden gezien als een van de belangrijkste oorzaken van alle chronische aandoeningen vandaag de dag. Dus dat is een beetje het mechanisme, het zenuwstelsel, dat triggert weer die darmen. En vanuit die darmen komen die bacteriële resten in de bloedbaan en dat geeft weer die laaggradige ontstekingen.
0: Ja, dan vraag ik me wel af, wat is er dan vanuit jouw oogpunt aan te doen om dat te voorkomen of om te buigen?
1: Ja, daar is ontzettend veel aan te doen. Kijk, om te beginnen stress en ik heb daar sowieso een heel boek over geschreven, emotionele gezondheid, waar het alleen daarover gaat. Maar kijk, stress is een beetje een breed begrip, het is een containerbegrip. Dus het belangrijkste om te beginnen, klinkt misschien voor de hand liggend, is om te beginnen bewust worden van welk type stress heb jij. Is het bijvoorbeeld op het werk dat jij continu een conflict hebt met de werkgever? Ik noem maar iets. En ik noem dit bewust omdat psycho-emotionele stress wordt heel sterk onderschat. En dat is toch een van de belangrijkste stressoren. Dus als dat het is, ja, kun je vervolgens kijken, oké, hoe kan ik dat weer in goede banen leiden? Is dat een gesprek aangaan met de werkgever, of is dat een andere baan zoeken, of mij oriënteren op iets anders? Ik noem maar iets. Stress kan bijvoorbeeld ook zijn dat je gewoon niet gezond eet. Dat is ook een vorm van stress voor het lichaam.
0: Ja.
1: Dus de vraag is eigenlijk, wat is jouw zwakke schakel? Als dat om niet gezond eten jouw zwakke schakel is, ja, dan is weer een oplossing om je daarin te verdiepen. Lees wat boeken, verdiep je op internet. Tegenwoordig heb je zoveel sites. Waar kun jij nog verbeteringen maken? Wat ook wel belangrijk is in dit geheel, als we het hebben over die psycho-emotionele stress. Wat ons stress geeft, is vooral het verhaal wat wij ergens van maken. Dus stel nu er gebeurt iets. En dan kun je jezelf helemaal gek maken van, ja, waarom nou ik boos word op die persoon? Alleen er een verhaal van maken, het is net als een ballon die opblaast, dat zorgt ervoor dat de druk steeds meer toeneemt. Vooral in je hersenen heb je die amygdala, die allemaal heel veel emoties. En hoe meer je in dat emotionele brein zit, hoe minder je toegang hebt tot het buitenste laag van de hersenen, dus die cortex en vooral die prefrontale cortex, dus het intelligente deel van ons brein, die weer het emotionele brein kan kalmeren. Nou, wat is daarbij heel erg belangrijk? Dat is in plaats van ergens een verhaal van te maken, direct eigenlijk naar die rauwe fysieke sensatie te gaan in je lijf en dat te doorvoelen. Dus stel nu, je hebt iets meegemaakt. Vaak zit er ook in je lichaam zit ergens spanning. Vaak trouwens in onze buik. Mm-hmm. Nou, dan ga je daar naartoe. En je hebt belangrijk, je hebt daar geen oordeel over. Het is niet goed of slecht wat je voelt. Het is er. Want zodra je ergens een oordeel over hebt, dan kom je weer in dat brein. En dat wil je juist niet. Nou, dus door dat bewust voelen te trainen, haal je als het ware druk van de ketel. En hoe vaker je dat doet, hoe meer het een automatisme wordt, hoe minder jij snel in die hogere emotionele opwindingsstaat komt, die juist zo slecht zijn, ook voor onze bloeddruk. Dus vooral dat voelen trainen is daarbij heel erg belangrijk, bewust voelen.
0: Maar stel dat je nou buikpijn hebt, dat lijkt me toch niet zo handig of slim dat je gaat voelen van, nou, ik ga met mijn aandacht naar mijn buik. Ja, ik voel echt buikpijn.
1: Nou, het is niet zozeer. Kijk, er is een verschil tussen spanning en pijn. Kijk, ik moet ook zeggen, als iemand dit voor het eerst doet, dit is een veel meer een subtielere gewaarwording. Een pijn is echt iets wat lokaal is, wat je echt voelt. Ja. Maar dit is veel meer subtielere spanning. En nu ik het erover heb, in het begin is dat wel even je weg daarin vindt, als het ware, in de spanning. Maar het is net als een spier die je traint. Hoe vaker je dat daar naartoe gaat met dat gevoel, hoe beter je dat gevoel kunt lokaliseren. En hoe je zou ook kunnen zeggen dat voelen een soort van gelaagdheid heeft. In het begin kun jij niet heel diep voelen, maar als je dat traint, kun je net als die ui steeds meer afpellen, waarbij je steeds meer druk van de ketel haalt. Dus het is wel wezenlijk anders dan echt een pijn die je ergens hebt.
0: Ja, dus je voelt waar de spanning zit, daar gaat je aandacht naartoe. En dan zeg je van, het mag er zijn, dat is niet erg. Wat kan ik aan?
1: Ja, dus je gaat gewoon met je aandacht naar die fysieke rauwe sensaties. Gewoon door dat doorleven, zonder inderdaad in je hoofd te zitten. Veel meer in dat gevoel te gaan dalen en te gaan zitten.
0: En misschien ook wel tegelijkertijd in een soort ontspanning.
1: Ja, dat is ook vaak ontspannend. Want als je vaak in je gevoelsmode zit, zit je ook vaak al in die parasympathicus. Dus dat is vaak wel ontspannend inderdaad.
0: En dus heilzaam. En zijn er nog andere manieren om trauma aan te pakken? Ik doe het vaak met EMDR. Maar heb jij
1: ook zeker. Ja. Kijk, waar ik het nu over heb, dit voelen, dat is natuurlijk niet voor de zwaardere gevallen inderdaad. Je hebt zoveel, je hebt EMDR, je hebt allerlei lichaamsgerichte therapie. Ja. Afhankelijk van hoe zwaar het trauma is, dan hoe zwaarder het is, hoe meer hulp je daarbij nodig hebt, absoluut.
0: Ja, en steunbronnen uit je leven gewoon in kaart brengen van wie steunen mij, wie zijn er echt voor mij, wie laten mij niet vallen of op wie kan ik een beroep doen.
1: Ja, dus bij wie heb ik ook vooral... Kijk, het komt gewoon vaak neer op het over weer veiligheid in het zenuwstelsel brengen. Bij wie ben ik veilig? Klinkt misschien zo'n heel zwaar woord, veiligheid. Maar bij wie voel ik mij, wat jij ook zegt, Frank, bij wie voel ik mij ontspannen? Of, maar ook gewoon bezigheden. Ik vind het heel erg fijn als ik in het bos ben. Dat is echt mijn ding, gewoon wandelen in stilte.
0: Ja.
1: Dat geeft mij rust. En hoe beter jij bewust bent van al die dingen die jij rust geeft, dat is stap 1. En daar ook naar het leven en de praktijk brengt. Ja, hoe meer voordeel je daarvoor hebt voor je zenuwstelsel.
0: Ja, mooi. Je kan ook bijna nog in gedachten in het bos gaan lopen. Hè? Dat je je ogen sluit en dat je bos visualiseert en vogels hoort.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gelezen. Dat het voor het lichaam niet uitmaakt of je het visualiseert of echt daadwerkelijk ergens bent. En ik weet, dat was wel lang geleden, ontlas ik dat over een strand. Ik heb het een paar keer geoefend, heb ik mij gevisualiseerd dat ik op het strand zat, zomer. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is mij nog niet gelukt om dat gevoel, wat ik in de zomervakantie heb, te evenaren op mijn stoel thuis.
0: Ja, snap ik. Het is echt wel heel moeilijk, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Oké, heel goed. In ieder geval goed kijken naar van het trauma eventueel aanpakken en anders naar de lichamelijke sensaties kijken. En dat geeft een soort rust, blijkbaar, in plaats van dat je zo boos blijft maken en over nadenken en piekeren.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel voor je advies, Moment.

0: geluisterd naar de Donderdagdate.
1: Luister elke week naar de Donderdagdate en je weet precies wat je moet doen om fit, gezond en mooi te blijven.

0: En Lonely Boy. Qua thema een klein beetje droevig, maar ja, toch wel een beetje feel-good muziek hè, bij de Donderdag Date.
1: Jouw date op de donderdag. Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Omega-3 supplementen kunnen de symptomen van ADHD verbeteren. Maar dit werkt vooral bij kinderen die voorafgaand aan de behandeling al een tekort hadden aan deze vetzuren. Een recente analyse toont aan dat deelnemers met lage startwaarden een duidelijke vooruitgang boekten, terwijl kinderen met al voldoende omega-3 in hun bloed geen enkel profijt hadden van deze supplementen. Dit verklaart waarom eerdere studies wisselvallige resultaten lieten zien. Het effect dus is niet universeel, maar afhankelijk van de individuele voedingsstatus. Het suggereert dat het zinvol is om eerst de omega-3-spiegel te laten meten voordat men start met suppletie, om teleurstellingen te voorkomen. Het vervangen van mager varkensvlees door peulvruchten in een gezond dieet levert geen extra voordelen op voor je hart en stofwisseling, zolang de hoeveelheid vezels en verzadigd vet maar gelijk blijven. Een recente studie toont aan dat zowel het dieet met dagelijks mager vlees als het dieet met peulvruchten allebei leiden tot een daling van het gewicht, ook van de ontstekingswaarde en het slechte cholesterol. Dit suggereert dat de algehele kwaliteit van het dieet belangrijker is dan de specifieke keuze tussen dierlijke of plantaardige eiwitten, mits beide opties mager en voedzaam zijn. Zolang je maar kiest voor magere stukken vlees en voldoende vezels met name dus binnenkrijgt, kun je genieten van zowel een bord bonen als een stuk mager varkensvlees zonder je zorgen te maken over je gezondheid. Zegt dit bericht. Goed dat het ook weer is onderzocht. Nou, we gaan bijna naar de tweede uur. Dit zijn de mannen van Earth, Wind & Fire. And Got To Get You Into My Life. See you soon.

0: update. Gaat zo verder.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester

0: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: echt een mooi nummer, zeg. Hè. Dat is denk ik het origineel Phil Lynott. En ja, het heet Old Town.
1: Check voor downloads en voor meer informatie de donderdagtape.nl.
0: Ja, en dit is het tweede uur. Wat goed dat je er bent. Hier zijn Wicks & Company.

0: Dit is de donderdagdate met gezondheidsnieuws.
1: Polyphenolen uit natuurlijke bronnen zoals druivenpitten, groene thee en appels kunnen de haargroei stimuleren en de haardichtheid verhogen bij mensen met haaruitval. Een meta-analyse van 11 studies toont aan dat deze stoffen effectiever zijn dan een placebo en in sommige gevallen net zo goed werken als het bekende haargroeimiddel minoxidil. De werkzame stoffen remmen waarschijnlijk de ontstekingen die haaruitval verergeren, waardoor de haarzakjes beter kunnen functioneren. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, moet het bewijs nog als zwak worden beschouwd, omdat er slechts een handvol studies zijn die sterk van elkaar verschillen in opzet. Dus ja, die polyphenolen zijn wel een veelbelovend natuurlijk alternatief voor haaruitval. Maar er is meer onderzoek nodig om de effectiviteit definitief te bevestigen. Ja, dat geldt eigenlijk voor heel veel van die dingen. Maar goed dat dit toch is bekeken. 11 studies inmiddels al, dus dat is goed. Straks hier Lianne Maan over het bioritme en de link met je microbiome in de darm. Dat is interessant. Dit is de Bang Gang.

0: We hebben allemaal een bepaald biologische klok. Dat heet ook wel circadiaans ritme. En heel veel heeft daar invloed op. Zoals het licht wat je overdag of 's ochtends al ziet. Maar ook het microbiome. En daar kan Lianne Maan, orthomoleculaire voedingsdeskundige, wat informatie over geven. Hallo Lianne.
1: Hallo Frank.
0: Hey, klopt het dat er een soort link is tussen de samenstelling van de microbiome en je biologische klok?
1: Ja, dat is zeker inderdaad. Het is eigenlijk nog niet zo heel lang bekend dat die link er is. Sowieso wordt er natuurlijk in de afgelopen jaren heel veel ontdekt en wetenschappelijk onderzoek ook gedaan naar het microbioom en welke effecten er allemaal aan het lichaam hebben. En nu blijkt, en dat is volgens mij uit onderzoek uit 2022, dat het microbioom dus ook invloed heeft op het circadiaanse ritme. Dus het zorgt ervoor dat ons biologische klok, dus wanneer je moe wordt, wanneer je gaat slapen, ook wanneer je wakker wordt en eigenlijk al je lichaamsfuncties ook overdag en in de nacht, die zijn gerelateerd aan dat biologisch ritme. Maar dat wordt dus beïnvloed of misschien ook wel deels gestuurd door het microbioom. Dus wat je zegt, inderdaad, licht heeft daar ook een invloed op. Dus als je wakker wordt en je gaat naar buiten, je hebt veel zonlicht op je netvlies, dan wordt melatonine, wat je 's nachts gaat aanmaken, wat de slaaphormoon is, zeg maar, wordt onder invloed van het licht, het daglicht, wordt afgebroken. En op dat moment gaat eigenlijk je lichaam in de dagfase over en worden allerlei processen geregeld. En nu blijkt dus ook dat het microbioom ook over zo'n ritme beschikt. Dus het microbioom ziet er ook op elk moment van de dag anders uit. Zo heb je bijvoorbeeld tijdens het eten heb je een ander microbioom dan als je slaapt. Ja. Als je gaat sporten is je microbioom anders dan als je rust hebt. Dus het is een hele interessante interactie tussen die twee.
0: Wat interessant inderdaad. En hoe is dat nou precies ontdekt? Hoe kunnen ze dat vaststellen?
1: Nou ja, ze zijn gewoon heel erg aan het kijken van welke invloed heeft het microbioom op de gezondheid. En daaruit blijkt dat het microbioom allerlei stoffen produceert, waaronder ook een groot deel melatonine. Nou, melatonine is dus inderdaad dat slaaphormoon, maar heeft ook een interactie met de stressas, dus de cortisolas. En zorgt ervoor dat op bepaalde momenten van de dag, als je microbioom op dat moment die samenstelling heeft, dus dat is dan vaak wat meer op de dag, dat er bijvoorbeeld wat meer cortisol aangemaakt gaat worden. En ja, dat zorgt juist weer voor dat je wakker wordt. Ja, en het is ook een hele interessante link, wat mensen misschien ook wel herkennen, dat als je slecht slaapt, dat veel mensen die slecht slapen ook op een gegeven moment wel darmklachten krijgen of andersom. Dus als je darmklachten hebt, dat je daardoor ook slechter gaat slapen. Dat je misschien meer stress gaat ervaren. Dat je wat prikkelbaar gevoeliger bent eigenlijk voor stress en voor prikkels. En dat heeft uiteindelijk dus invloed op je microbioom, op de darm en dus ook op je slaapwaakritme.
0: En bij die biologische klok hoort ook wel dat er ook een soort orgaanklok is. Hè? Ik weet niet of je daar iets over weet, maar dat zeggen de Chinezen, of de Oosterse geneeswijze. Ja. Dat elk orgaan een bepaalde tijd gaat reinigen of onderhouden wordt, vooral in de nacht.
1: Ja, inderdaad. Dat is vanuit de traditionele Chinese geneeskunde. Heeft elk orgaan is zo op bepaalde momenten op de dag het meest actief. En voorheen dacht men dat in de nacht eigenlijk alles tot rust komt. En dat je dat moment vooral ook gebruikt voor herstel. Maar herstel is natuurlijk eigenlijk ook een fysiologisch effect in het lichaam, wat ook best wel wat energie kost en een heel belangrijk moment ook is. Maar inderdaad, elk orgaan heeft zo op zijn moment op de dag zijn piekmomenten, maar ook zijn rustmomenten. Dus bijvoorbeeld het hart. Hart- en bloedsomloop is bijvoorbeeld om 3:00 middags heel erg actief. Dus als je gaat sporten, dan kan je dat eigenlijk het best in de loop van de middag gaan doen. Omdat je hart- en je vaatstelsel daar het best op ingesteld is. Aan de andere kant, de lever bijvoorbeeld is juist weer 's nachts het meest actief. Die zorgt ervoor dat alle gifstoffen uit je bloed gefilterd kunnen worden, omgezet kunnen worden. En dan 's ochtends, dus naarmate je wakker wordt, ook via de darmen, die dan in de loop van de ochtend weer meer actief gaan worden, via het lichaam ook weer de gifstoffen verlaten kunnen worden. Dus zo zie je dat eigenlijk elk moment van de dag. Het brein is bijvoorbeeld om 10 uur 's ochtends het meest actief. Dat je lichaam zich daarop instelt. En je kunt je dan misschien ook wel voorstellen dat als er een verstoring is. Dus bijvoorbeeld je hebt een jetlag. Of in het weekend ga je tot vroege uurtjes uit. En je blijft lang in bed liggen de volgende dag. Dat dat ook effect kan hebben op sowieso het ritme van je gezondheid. En in al je organen. Maar dus ook op je microbioom. Want die is ook ingesteld op dat normale 24 uur ritme.
0: Ja, zou het ook andersom werken? Dat het microbioom dan invloed heeft op wat die organen dan precies doen qua of juist uitrusten of actief zijn?
1: Ja, zover zou ik niet willen gaan. Ik denk wel zeker dat daar een verband ligt. Dus als je bijvoorbeeld een dysbiose is, een dysfunctie vanuit de darm. Dus ja, verkeerde samenstelling van het microbioom. Ja, dan heeft dat gewoon invloed ook via die stress af. Dus aan de productie van neurotransmitters ook. Maar dus ook cortisol, stresshormoon, adrenaline. En dat heeft vervolgens natuurlijk invloed op ook de gezondheid van je organen. Dus ja, dat heeft interactie met elkaar. Alleen het zal niet zo direct zijn als dat je zegt van, nou ja, je hebt op dat moment dus je microbioom verstoord en je merkt dan meteen aan je hartgezondheid of zo. Nee. Maar dat er een link is tussen het microbioom en al alle organen, ja, dat wordt ook wel steeds duidelijk in de wetenschap de afgelopen jaren.
0: Nou, boeiend. Ik vind het sowieso heel boeiend dat er elke keer, elk moment van de dag een andere microbioomsamenstelling is. Dat het dus heel erg een populatie is die continu in beweging is.
1: Ja, het is echt een ecosysteem. Dus het is de bacteriën, maar ook virussen die daar leven. Bacteriofagen, schimmels in de darm. Dat houdt elkaar in evenwicht. En ook met de voeding natuurlijk, wat je eet. Dat heeft ook heel snel invloed op de samenstelling van je microbioom. En we kennen allemaal natuurlijk wel het effect van stress bijvoorbeeld. Wat dat kan hebben op je darmen. Ernstige acute stress bijvoorbeeld kan leiden tot diarree of tot buikpijn, opgeblazen gevoel, obstipatie. En ook die zie je daar gewoon direct een verschuiving in het microbioom plaatsvinden. En dat zijn heel kenmerkende effecten. En gedurende de dag in een normaal leven, zeg maar gewoon een normaal dag-nachtritme, zijn die effecten natuurlijk veel minder sterk, maar ze zijn zeker wel aanwezig. Dus er is constant verschuiving in de darmen. Dus ja. Het blijft belangrijk om altijd aandacht te hebben, ook op de darmgezondheid, maar ook op de stress en op je slaapritme.
0: Ja. En die aandacht die bestaat onder andere, neem ik aan, uit het innemen van de juiste vezels die bij jou passen.
1: Ja, vezels zijn inderdaad hierin heel belangrijk. Die zorgen natuurlijk voor de voeding van je microbioom. Dus vezelrijke voeding, groente, fruit, maar ook volkoren producten die ook prikkelend of stimulerend kunnen werken op de darmwerking. Ook wat je zegt, voor iedereen kan dat net iets anders zijn. De een gaat beter op peulvruchten, de ander gaat er misschien helemaal niet zo goed op. En dat heeft ook te maken met het microbioom en hoe je darmen functioneert.
0: Ja. En zou die link ook gelden voor het mondmicrobioom en het biologische ritme?
1: Die link heb ik nog niet zo gezien. Maar ja, ik zou eigenlijk niet kunnen zeggen dat die link er niet is. Mm-hmm. Dus ik denk zeker dat daar ook een interactie is. En sowieso het mondmicrobioom staat ook in verbinding met het darmmicrobioom. Dus je ziet bijvoorbeeld ook als er een verstoring is het mondmicrobioom, dat ook effect heeft op het microbioom in de darm. Ook al zit daar natuurlijk wel een maag tussen die groot deel van de bacteriën die vanuit de mond in de darm terechtkomen doden. Maar ja, je ziet toch ook wel dat een deel daarvan toch in de darm ook aanwezig komt. En natuurlijk ook via ontstekingsmechanismen. Dat is natuurlijk een onderliggend proces. Stel het microbioom in de mond is verstoord. Vaak dat kan bijvoorbeeld ook gepaard gaan met ontsteking van tandslijmvlies, van tandvlees. En dat geeft onderliggende ontsteking in het lichaam. En dat heeft via het immuunsysteem vervolgens ook weer effect op de samenstelling in de darm.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Nou, dankjewel, Lianne, voor de informatie.

0: een mooi plaatje van Ted Mowry.
1: Ja,
0: de titel zong hij al een heleboel keer. Falling in Love Again.
2: De donderdagdate is Gezondheidsnieuwsradio.
0: Het kruid Centella Asiatica, ook wel bekend als Gotu Kola, verbetert na enkele maanden dagelijks gebruik aanzienlijk de beschermende pigmentlagen in het netvlies van mensen van middelbare leeftijd. Een recente studie toont aan dat 300 milligram extract per dag na 4 maanden al leidt tot een meetbare stijging van de maculaire pigmentdichtheid. Dat is een belangrijke graadmeter voor de antioxidatieve afweer van het oog. Dit effect werd na 6 maanden nog sterker en dat suggereert dat het kruid Centella Asiatica de retina helpt om zich beter te wapenen tegen oxidatieve stress en ook leeftijdsgebonden achteruitgang. De verbetering trad vooral op bij deelnemers die aan het begin van de studie nog een relatief lage beschermingswaarde hadden, wat hen een specifieke doelgroep maakt voor deze aanvulling. Ja, goed om te weten, toch?
1: Ja.
0: I'm ready. Deze man is klaar. Dit is Leon Haywood. I'm ready. He is ready for Don't Push It and Don't Force It. En straks Yvonne van Sticht.

0: Wat een leuk nummer. Antonio Carlos, nee, Cargos Jobim.
1: Fique em forma, saudável e bonita.
0: Is er nu? Ouça hallo, Yvonne.
2: Ja, hoi Frank.
0: Hi. Veiligheid als basis voor de gezondheid, de biologische, het fundament van gezondheid. Daar wil jij vandaag graag wat informatie over geven. Wat, waar doel je precies op qua veiligheid?
2: Nou, ik ben een boek aan het schrijven en dat heet The Biology of Safety, oftewel de biologie van veiligheid. Omdat wij als mens veiligheid nodig hebben als basisvoorwaarde om te kunnen functioneren. Dat is een biologisch gegeven. Als je niet veilig bent, gaan er allerlei toeters en bellen af. Dan gaat het systeem eerst in adrenaline, gaat vechten en vluchten. En na de adrenaline ga je, als het goed is, ga je op zoek naar een oplossing met behulp van cortisol. En als je die oplossing niet vindt, blijf je zoeken. Wij kennen heel veel mensen bij wie cortisol verhoogd is door langdurige stress. Nou, die mensen hebben dan blijkbaar ook niet de oplossing gevonden. Of mensen die krijgen dat cortisolsysteem helemaal niet aan de gang. En dan komt er nooit een oplossing, komt er nooit rust in het systeem. Want cortisol is dus het hormoon wat zorgt dat iets voltooid, afgerond en opgelost wordt. Dat heet in het Engels resolution. Mm-hmm. Dus resolutie.
0: Ja.
2: En zonder resolutie kan een systeem niet gaan herstellen.
0: Volgens mij heb je ook een soort cortisol-ongevoeligheid, waarbij je net als met insuline op een gegeven moment het signaal niet meer hoort.
2: Ja, maar dat kan dus ontstaan door heel lang stress. Maar het kan ook ontstaan omdat je bijvoorbeeld in de hele vroege jeugd al geprogrammeerd bent om alert te blijven. Wie zou dat zijn? Wie is geprogrammeerd om alert te blijven? Heb jij een idee?
0: Mensen met trauma's bij de geboorte.
2: Precies. Want dan word je geboren in een onveilige wereld. Dus dan wordt jouw hele systeem getuned richting ik moet oppassen, ik moet alert zijn. En dan blijf je de rest van je leven in die alertheid hangen.
0: Ja.
2: Nou, dat geeft voor je gezondheid, en dat is ook onderzocht. Daar is een hele grote studie geweest, de ACE-studie in Amerika. Dat was de even kijken als ik het goed zeg. Advanced Childhood Experience studie. De ACE-studie. En er zijn heel veel mensen bij betrokken. En dan bleek hoe meer traumatische ervaringen je had, hoe groter je problemen werden in het latere leven wat betreft ontstekingen, auto-immuunziektes, allergieën. Nou ja, allerlei chronische aandoeningen, hart- en vaatziekten, van alles. Nou ja, wat we nu in deze tijd ook wel onder leefstijlgeneeskunde zien. Dat heeft dus een veel grotere relatie met wat er in de vroege jeugd gebeurt dan wij denken. Alleen, niemand heeft die black box van hoe ontstaat dat nou uitgezocht. En dat heb ik dus wel gedaan.
0: Ja, dus hoe is die relatie te begrijpen, te verklaren?
2: Ja. Ja. Wat gebeurt er precies in het lichaam als je zo op de wereld komt met, nou ja, laten we zeggen, een onveilige geboorte, een onveilig gezin, een moeder met een postnatale depressie, een vader die drinkt, een echtscheiding op jonge leeftijd. Dat zijn allemaal de bekende factoren, maar ook het niet gezien worden, niet krijgen wat je eigenlijk nodig hebt. Dus geen veiligheid hebben, daar gaat het om.
0: Ja, ja. Hoe is dat dan biologisch te verklaren? Dus het heeft iets te maken met cortisol dat niet goed meer wordt afgegeven of werkt, waardoor je het probleem nooit kunt afronden. Want dat is ook continu. Ja.
2: Ja, het is eigenlijk een heel interessant verhaal. Cortisol gaat heel makkelijk de cel in en die moet een receptor activeren. En die receptor die moet naar de celkern gebracht worden. En daar worden dus in de celkern allemaal genen aangezet. En dat zijn je overlevingsgenen. En als die niet aangezet worden omdat cortisol die receptor niet goed naar de celkern krijgt, daar zijn allemaal hulpstofjes voor, ja, dan worden die genen niet aangezet en heb je ook je overlevingssysteem niet aangezet. Dus dan zit je in een ander overlevingssysteem en dat is het vecht-vluchtsysteem met adrenaline.
0: En dat blijft dan je hele leven eigenlijk aanstaan?
2: Yes. dat blijft aanstaan. En het vervelende is dat je dus daar wel iets aan kunt doen als je genetisch niet ook daar nog een probleem hebt. Want als je te werk gaat met bijvoorbeeld de Jan Bommeré-technieken, dan kun je daar wel iets aan doen. Want dan ga je nieuwe, nieuwe neuronale paden maken. Mm-hmm. Dus je gaat nieuwe sporen maken in de hersenen, waardoor er een andere mogelijkheid bestaat voor jouw hersenen op een andere manier te gaan reageren. Maar als jij genetisch ook een probleem hebt in die hele cortisolroute, dan krijg je dat niet voor elkaar. En dan denk je, waarom werkt het bij mij nou niet?
0: En is er dan nog een andere manier om je lichaam de boodschap te geven, vanaf nu is het wel veilig?
2: Ja, dat klinkt heel gek. Ik heb dat voor elkaar gekregen met heel specifiek interventies te bedenken voor dat hele cortisolverhaal. En dan zie je dus dat als je een bepaalde hulpstof weet te remmen, en een klein tipje van de sluier opgelicht, dat kan lithium bijvoorbeeld doen. En dat wordt niet voor niks gebruikt in de psychiatrie. Lithium is een stof die daarop kan ingrijpen als je daar op de juiste manier mee omgaat in een hele lage minimale dosis. Dan kan het zijn, als jij daar een probleem hebt in dat stukje van het biochemische pathway, dat dan het systeem tot rust komt. En dat je denkt, hoe kan dat nou? En ineens voelen mensen zich heel veel veiliger.
0: Dat is wel grappig, want lithium wordt ook gebruikt bij depressie.
2: Nou, vooral bij de psychoses. En wat het doet, het werkt met name ook op de, als ik het technisch uitleg, werkt het op het GSK3-beta. Dat is een onderdeel van het hele cortisolverhaal. Maar er zijn meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld magnolia doet het ook. En kamferol doet het ook. Dat is de kruidnagelolie. Oh ja. En zo zijn er nog een paar andere. Nee, dat is niet de kruidnagel. Kamferol is van kamfer. En kruidnagelolie heet
0: eugenol.
2: Nou, ja, carvacrol volgens mij.
0: Oh ja, eugenolse stoffen.
2: Nadenken. Ja. Ja, nou, die stoffen kunnen dat allemaal beïnvloeden. Maar als je ermee stopt, is het probleem weer terug. Dat geldt vooral als er dus ook een genetische oorzaak is. En het allermoeilijkste is, er zijn ook nog beestjes die dit systeem kunnen op zijn kop kunnen zetten. Dus dan word je ook nog eens onveilig doordat er bacteriën of virussen of parasieten in de weg zitten.
0: Of die krijgen dan juist de kans bij die onveiligheid om veel meer te floreren.
2: Ja, want als je cortisol niet werkt, kun je ook je immuunsysteem niet onder de duim houden. Mm. En zo werkt natuurlijk prednison en prednisolon, die onderdrukt de boel, waardoor je geen last hebt. Maar eigenlijk moet jouw eigen lichaam dat zelf doen.
0: Ja. Dank dat je in ieder geval een klein stukje van de sluier hebt opgelicht van hoe zit het nou in godsnaam dat veiligheid rond je geboorte of rond die tijd continu impact blijft hebben op je hele systeem van je lichaam.
2: Ja, pijnlijk wel, hè?
0: Ja, ja. En hoe moeilijk het ook terug te buigen is. Dat is natuurlijk ook triest dan. Maar het is niet onmogelijk blijkbaar, want als je het ontrafelt kun je ook langzamerhand proberen in te grijpen, hè?
2: Precies.
0: Ja. Oké, dankjewel, Yvonne.
2: Graag gedaan.

0: Wonder and That Girl. En daarvoor dus Yvonne van Sticht. En als je het interview nog een keer wil horen, dan kan dat via de website.
1: Wil je hierover nog meer weten? Kijk eens op dedonderdagdate.nl.
0: En daar kun je alle interviews trouwens allemaal beluisteren en ook de berichten erover lezen.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Een enorme analyse van bijna 2 miljoen mensen bevestigt dat dagelijkse multivitamine de geheugenfunctie bij ouderen verbeteren en psychische klachten bij gezonde volwassenen ook verminderen. Daarnaast werd een daling van de bovendruk waargenomen bij mensen met hoge bloeddruk, terwijl observationele studies wijzen op een lager risico op staar, hartziektes en heupfracturen. Deze brede gezondheidsvoordelen suggereren dat een gezonde, goede aanvulling van micronutriënten een waardevolle rol speelt in zowel de cognitieve als de lichamelijke bescherming op latere leeftijd. Hoewel gerandomiseerde trials vooral de winst voor het brein en de bloeddruk onderstrepen, wijzen lange termijn gegevens ook op bescherming tegen ernstige chronische aandoeningen.
3: This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Ja, dedonderdagdate.nl moet je zeker even op luisteren, want dat is, of kijken, interessant. En je hebt ook een contactformulier, dus leuk om iets van je te horen. Of te reageren op de berichten die je daar ziet. We gaan eruit voor nu en ik zie je inderdaad dezelfde plek, dezelfde tijd, volgende keer weer terug voor de Donderdag Date. Laatste voor vandaag is van Quincy Jones, bijzonder Mary J. Blige en Betje.

0: uitzending nog een keer horen?
1: Yeah.
0: Kijk dan op dedonderdagdate.nl.
2: Straks op Radio 80, de Flashback Show.

0: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
5: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
4: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hacker

0: Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallagen een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
1: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
0: Jacques Wallagen was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

komt het tune ook nog aan. Ja, het komt misschien door de warmte, maar anders reageert een beetje traag. Dankjewel, Ingrid. Nou, we zijn er in ieder geval weer met de Flashback Show. Ingrid en Julian, zoals vertrouwd.

hoorden zojuist Elton John en de lange versie van Someone Saved My Life Tonight. En dan nu The Cool and the Gang. En een dansplaatje This is Ladies Night.

0: is nice. En dan nu jij weer in, Gert, want de musical komt weer aan, hè?
1: Musicals komt weer aan. We gaan nou naar Tsjechof. En het is jammer. Ja. Voor de rijken.
0: Nou, dat is wel actueel.
1: Ja.

0: dit was Treffeling Wilburg with Handel with Care.
1: Ja. Oké, gaan we nu naar een Frans plaatje.
0: En welk Frans plaatje doen we?
1: Ja, wij gaan naar Gilles Dreux, heet de goede man. En het liedje heet Alouette. En daarvoor moest hij helemaal boven in een toren klimmen. Want een of andere rare man had weer bedacht van... oh, dat staat leuk, zo'n videoclip, clip, klap, klop, in een toren opnemen.

0: Gillenström, het Alouette, Alouette. En dan moest hij die trappen ook allemaal nog naar beneden. Boven die toren.
1: Ja, we gaan nou naar...
0: Ja, wie gaan we...
1: Gillenström.
0: Die hebben we net gehad.
1: Oh, die hebben we net gehad, ja. Sorry. Ja. Cornel Lightfoot met Sundown.
0: Ja, we zitten toch met zonsverduisteringen. Ja.

0: Donald Fagen. The Nightfly. Vliegen gesproken.
1: Ja.
0: Mensen die naar Italië willen vliegen, uw vlucht kan wat vertraging oplopen of misschien ook gecanceld worden. Want wat is er gebeurd? De Etna is uitgebarsten, dus die stof kan in de motoren komen. En als het te heftig is, dan wordt er ook vlucht geschrapt.

0: Elvis zullen we nou eens gaan.
1: Nou, wat hadden we nou beloofd aan onze zwanenvrouw?
0: Elvis Presley, hè?
1: Hadden we beloofd, want hij zou zoveel jaar geleden gestorven zijn. Dat was dan rond deze datum. En we hadden aan onze zwanenvrouw... Kun je zwanenvrouw even uitleggen waarom we zo noemen?
0: Ja, we noemen haar zo omdat ze elke keer voor onze tamme... Dat doen ze omdat we elke keer voor, dat ze voor een tamme zwaan zorgt.
1: Ja, en die zwaan die heeft ook nog een vrouw. En die komt af en toe ook bij haar in de tuin liggen. Dus vandaar dat wij haar de bijnaam de zwanenvrouw hebben gegeven. Nou, Elvis Presley, daar komt hij. It's now or never.

0: Elvis Presley.
1: Ja, dat was Elvis Presley.
0: En het is gebaseerd op een Italiaans volksliedje, wist je dat?
1: Nee.
0: Dat heet O Sole Mio. En het is een soort van nieuwe tekst die ze daarop geschreven hebben. De melodie vonden ze prachtig, dus die hebben ze maar zo gelaten. We gaan naar Armand. Armand, en die heeft het over de plantagewerker. MUZIEK

0: Wat een apart nummertje.
1: Ja, ja, Armand die heeft wat opnames gemaakt ooit in de studio van Johnny Hoes. En het hoefde niet zo commercieel en niet zo hitgevoelig. En toen heeft hij ook dit soort dingen gemaakt. Heel aardig. Klaar toe. Een hele mooie plaat. Routine.

0: komt het nummertje en dat is Blood,
1: Sweat and Tears.
0: Heidi Ho.
1: Van Heidi Ho, zoals we vroeger bij de...
0: Maar er was toch een programma ook van Heidi Ho vroeger?
1: Ja. En het ging toch ook over scouts?
0: Geen idee, het is uit jouw tijd.
1: Ja, maar ja, jij komt ermee dus. Nee hoor, is leuk. Heidi Ho.

0: Ja, lekker hoor.
1: Lekker nummertje.
0: Ja, ja. Blood, Sweat and Tears. Heidi, hi, Heidi, ho. En That's Folk heet het album van Hans Witkamp. Daarvan nu een liedje dat heet Blowing in the Wind.

0: dit was het laatste nummertje van deel 2 van de Flashback Show.
1: Deel 1.
0: Of deel 1.
1: Ja. Wat heb jij vandaag? Komt het door de warmte?
0: Ik denk dat het door de warmte komt, denk ik.
1: Zijn zo bij je terug.

0: Proster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de

0: tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
4: De Flashback Show. Terug in de tijd met deze Radio 80 Flashback.

0: I Am Like a Bird van Nelly Furtado.
1: En wat gaan we nu doen?
0: Tom Petty en de Heartbreakers. Ken je ze nog?
1: Ja.
0: Ja? The Great Wide Open.

0: Into the Great Wide Open. En het is weer musical time.
1: Ja,
0: hier
1: we gaan
0: is
1: nu naar Suske en Wiske. Ken je ze nog uit het boek Suske en Wiske?
0: Ik had ze vroeger allemaal, moet
1: ja,
0: je zeggen.
1: Ja, ze sparen die hele stapels.
0: Van met zo'n rode kaf.
1: Ja.
0: En dan was het altijd een titel die ja, rijmde een beetje. En dat soort dingen.
1: Ja, maar ja, nou was er ook een musical. Die was uitgekomen in België.
0: Aha.
1: En we gaan nu naar de musical Suske en Wiske. En het nummer is Het Geheim van de Sterren.

0: En deze knop, professor?
1: Hey! Afblijven, ongelukkige. Wisk het toch. Beheers je. Hoe is het mogelijk? Dit is de rode knop. Achter deze knop zit het poortenvol gevaren. Wanneer je deze fatale knop indrukt, dan keert de sterrenenergie zich tegen ons.
0: Hoezo? Tegen ons?

0: dat was uit Wuske en Wiske, de musical. Leuk nummertje.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar weet je nog hoe ze allemaal heten?
1: Ja, dat weet Wiske ik nog. Ja hoor, je had...
0: Noem maar op.
1: Lambiek had je. En je had Jérôme, die sterke. En je had professor Barbas. Je had natuurlijk Suske en Wiske. Tante Sidonia. En je had die slechterik natuurlijk Crimson.
0: Ah, dus je weet het al.
1: Ja, joh, ik heb die boeken helemaal aan stukken gelezen. Wat dacht je dan? Oh, trouwens, een ander nieuwtje over een andere grote ster van ons. Want jij vindt die film van Minouche toch wel leuk?
0: Ja, die vind ik heel mooi.
1: Die wordt helemaal gerestaureerd. Want die was helemaal grijs gedraaid in de bioscopen. En nu wordt die weer helemaal voor de huidige generatie kinderen, zeg maar, wordt die helemaal gerestaureerd.
0: Oh, dat is
1: komt
0: leuk.
1: Weer in de bioscoop.
0: Nou, dan wachten we dat maar af, hè?
1: Doen we.

0: dat was Vets Domino, toch?
1: Ja, zeker. De dikke dominee, hè?
0: De dikke dominee. Hoe komt hij aan die naam?
1: Omdat hij nogal corpulent was, om het in nette bewoordingen te zeggen. Een dikke man. En omdat hij Domino heette, zeiden de mensen dan de dikke dominee.
0: Oh, en nu gaan we naar de...
1: Waarmaas.
0: Waarmaas.
1: En daar is ook nog een verhaaltje
0: met
1: bij.
0: Met Lee Best... Traumtwist. Moeilijk uit te spreken.
1: Ja, moeilijk uit te spreken. En er is ook nog wat bijzonders met die plaat.
0: Ja, wat dan?
1: De intro van deze plaat werd gebruikt voor de jingle van Veronica's alarmschijf.
0: Oké. Okay.
1: Dus hou je oren even dicht, want er komt een verschrikkelijk lawaai op je af.
2: Als als componist, als zo betwist.
1: Ja. En dat gebeurt dus ook wel eens een keertje. Dat een plaatje van scherp afgaat. Ik zal hem even opnieuw op het begin zetten. Ja, de machines die vechten terug vandaag, hoor.
2: Let op! Deuren en oren dicht! Hier komt...

0: Zo, eventjes voor
1: wat een apart nummertje ook, hoor.
0: Voor de collectors van jingles, dat was dan even de tune van de alarmschijf. De Veronica alarmschijf, wel te verstaan. En in mijn jeugd, heel lang geleden, was een zanger heel populair. Scoorde de ene hit na de andere. En dat was ene meneer Perry Como. En deze heet...
2: Bedtime.

0: Ja, over welke Catharina zou dat gaan?
1: Ja, er zijn verschillende.
0: In die tijd. Nou, ik heb zo'n vermoeden. Er was in die tijd een heel knappe zangeres. En die heette Catharina Valente. Ja. Dus het zou best kunnen dat hij daar een oogje op had.
1: Maar ken jij Speedy Gonzales nog?
0: Arriba, arriba, andole, andole, andole.
1: Ja, daar zingt Pat Boon nu over met Speedy.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: uitstekend, Heino.
1: Ja. Ja, dat was Pat Boon met Speedy Gonzales.
2: Handelen.
0: Zo ja. Ging dat toch?
1: Ging dat zo? Ja,
0: ja ging zo. Ja, ja. Ja.
1: Maar... Nou, wie gaan we nu naar? Little Eva met...
3: De?
1: De Locomotion!

0: Was Little Eva. En naar welke gaan we nu?
1: Ja, we gaan nu weer naar de jaren 70. En dat doen we met de Walkers and Smith. Een beetje een zielig plaatje.
0: Waarom is dat een zielig plaatje?
1: Nou, omdat het gaat over een uitgedroogd land waar alle dingen niet meer willen groeien.
0: Nou, maar dat hebben we nu toch ook?
1: Ik wou
0: door de warmte hier ook.
1: Ik wou net zeggen, ik hoop niet dat het in Nederland
0: Het is zo warm hier dat alles ook uitgedroogd is.

0: daar gaan ze weer, de Walkers. En there's no more corn on the brassels. Ja, een liedje met een zak.
1: Maar we gaan nu naar George Baker, hè, met Dear Anne.

0: George Baker.
1: Ja, George Baker met My Dear Anne heette dat toch?
0: Ja, en nu? Naar welke gaan we nu?
2: De beuk erin!
1: Golden Earring! Holy, holy life!

0: Family Life. Jawel, en we gaan naar Volendam, naar de Cats.
1: Oh ja?
0: Magical Mystery Morning.

0: ik vond dit een beetje een merkwaardig plaatje.
1: Oh ja, waarom?
0: Nou, normaal gesproken was het zo dat er eentje die zong de solo en de rest die zong op de achtergrond. Maar dit was echt zo'n beetje dat close harmony zingen, weet je wel? Ja. Van de eerste, nou, tweede stem enzovoort. Ja, ik vond het wel een prachtig plaatje.
1: Maar naar welk nummer gaan we nu?
0: Nou, naar een man die in het Engels zingt, maar...
1: Een Hollandse
0: naam heeft hij in ieder geval.
1: Okay.
0: Maar dat weet ik niet waar hij vandaan komt. Want destijds zijn er ook een heleboel Nederlanders geëmigreerd natuurlijk naar Amerika. Maar hij heeft een Nederlandse naam in ieder geval. Leon de Graaf. En het heet Pittsburgh in the Rain.

0: Mooi plaatje.
1: Ja, mooi plaatje. Ja. Maar hij zegt wel in de regen, maar het regent helemaal niet.
0: Nee, nee, nee. Maar
1: nee, niet, maar het wordt wel eens tijd dat het gaat regenen.
0: Oké, oké, oké, oké.
1: Maar we gaan nu...
0: Naar...
1: Queen. I want to be free.
0: Oké, wie stofzuigt er vandaag?

0: nou stofzuigen?
1: Ja, ja.
0: Dat is de vraag. Nou, doe jij het of doe ik het?
1: Ah, vechten we zo wel uit.
0: Nou, dat vechten we wel uit, denk ik. Nou, naar welk nummer gaan we nu?
1: Een beetje samen doen misschien.
0: Ja, naar welk nummer gaan we nu?
1: Oh ja, dat was Don't You Want Me.
0: Van?
1: You and Leek, volgens mij. Ja, You and Leek, zie je wel.

0: and Don't You Worry Baby. And
1: ja, dan gaan we al nu naar het laatste nummertje van de Flashback Show. En ja, dat is Kate Bush, Cloudbursting.
0: Cloudbursting.
1: Cloudbursting. Tot volgende week bij de Flashback Show. Of dinsdag bij

0: koeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en Overveen doe je er 10 minuten langer over. En op onthoud op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Tussen Aalsmeer en Uithoorn staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. En deze is tot maandagochtend 6 uur dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een stuk speelveld langs de Laan van Brussel in Alkmaar is donderdag platgebrand. Volgens de eerste informatie was er vuurwerk op het droge veld afgestoken. Ook een deel van het groen moest eraan geloven voordat de brandweer het vuur onder controle had. Daarna is het veld voor de zekerheid nat gemaakt en gecontroleerd op mogelijke brandhaarden. Wie verantwoordelijk is voor de brand wordt nu nog onderzocht. De zonsverduistering van woensdagavond heeft voor veel drukte gezorgd op de wegen van en naar de kust. Veel mensen wilden de zonsverduistering aan het strand bekijken. In de kustplaatsen waren al gauw weinig parkeerplekken meer te vinden. Ook de verschillende busverbindingen hadden met de drukte te maken. Na de zonsverduistering konden veel reizigers niet meer mee terug, omdat de bussen te vol zaten. Alkmaar maakt kans op een internationale prijs voor het vergroenen van de stad. De stad is een van de 3 finalisten bij de World Green City Awards en de enige Nederlandse finalist. 5 projecten zijn ingezonden, waaronder de groene parkeerplaats aan de Arubastraat en het bolwerk bij de molen van Piet. Ze helpen tegen hitte en wateroverlast en zijn goed voor de natuur. In oktober wordt in Hongkong bekend of Alkmaar wint. Op de Schagenweg bij Oud-Karspel zijn woensdagmiddag kort na elkaar 2 ongelukken gebeurd. Bij het eerste ongeval rond 5:30 botsten 2 auto's op elkaar en ontstond flinke schade. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Even verderop volgde kort daarna een tweede aanrijding waarbij de schade beperkt bleef. De Schagenweg tussen Warmenhuizen en Noord-Schaarwoude werd tijdelijk afgesloten. Tot zover het Streekstad Radio.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.
2: Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
3: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
2: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: op. Nou, hou op. Nou, ik ga je moeder bellen, hoor.
1: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is op zondag 16 augustus en begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ruud Zwart met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Karin ten Kate zang en Nina Boretti orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk zijn ook dit jaar weer de zomeravondconcerten op de maandagavonden in augustus. Het eerstvolgende concert is maandag 17 augustus om 8:30. Germen van de Plaats bespeelt het orgel en laat een 9-tal muziekstukken horen. Germen van de Plaats kwam al vroeg bij de regelmatige kerkgang onder de indruk van het meest veelzijdige instrument, het kerkorgel. Zijn vader herkende de mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de basisbeginselen van het notenschrift bij. Al op 9-jarige leeftijd begeleidde Gerwin de kerkdiensten van de gereformeerde kerk Vrijgemaakte Nieuwegein. En zijn talenten werden verder ontwikkeld door Jaap Zwart senior en Herman van Vliet. Herman is nu als vaste organist verbonden aan 2 kerkelijke gemeenten, Te IJsselmuiden en Nunspeet. En Gerwin is als dirigent verbonden aan een 5-tal koren. En hij maakte menige concertreis door Europa. Ook was hij vele malen te beluisteren op de radio en werkte mee aan diverse tv- en cd-opnamen. Braderie in Goed. Braderie al meer dan 40 jaar is de PKN van Schorl, Goed, Kampenduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gediende blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moet de rommelmarkt, pannenkoeken en boekenkraam zich weten te plaatsen tussen de patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in augustus van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Zaterdag is het feest van Maria ten Hemel opneming, 15 augustus. Dat is de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel en lichaam door God. In Italië is Maria ten Hemel opneming deze dagen, net zoals in vele andere katholieke landen, een vrije dag. In de Byzantijns-Orthodoxe kerken wordt 15 augustus ook gevierd als de ontslaping van de Moeder Gods. Het is een van de grootste feesten van de orthodoxie, voorafgegaan door een 14-daagse vaste. En de Oud-Katholieke kerk viert op 15 augustus het hoogfeest van het ontslapen van de heilige maagd Maria. Maria, een gedicht van Carlos de Soete. Maria. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, die om het even waar wordt vergeten en over het hoofd gezien. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, van wie niemand nog iets verwacht. Maria leeft in elke kleine mens, die niet berust bij minachting of onmacht, maar die, tenminste bij zichzelf, de hoop wakker houdt dat ook een neergeslagen mens ooit rechtop zal komen. Maria leeft in elke mens die weigert te verlammen in de angst en durft te geloven. In dat woord vrees niet, maar jou wil Gods iets nieuws beginnen. Ieder mens kan in zijn leven de kiemen dragen van een nieuwe toekomst. Tot zover de agenda van de kerk in Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en een zomerse week toe.
2: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. Twee weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. Afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. Twee Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden.